me se so fa pankro no a omuti ofie kwan so mankranzo adu jama ofie kwan so ofinzo ofie kwan so na hwe nipa dometi ofie kwan so deboyo smile one fear and two a obi antimi fear and two ofie kwan so ye tiemo

0: Ishra.
1: 104.5 FM.
2: Turn it up loud.
3: Ofie kwaso o, ofie kwaso. Ye di hia o.
4: Adwuma no ye wudi o, eya wudi a. Ye no nyina the boyos man.
3: Me se so fa pankro no a omuti ofie kwaso. Mankranzo adu jama o.